Je hoort nu de break op 105.9 FM. De tijd is 34 nu 7 en dit is een maandagsmaaiers. Ik hoop je hebben alle een schönen vermiddag. En dan op middag komen onze nu rechten. Entweder hoort hier op Radio de Breg live om radio. Oder kijkt op onze website www.mcson.org. En door kijk je ook horchen op radio oder nu onze podcasts. Wann je tot jangat. Ik wil hier dan niet meer live zijn voor van deel. We willen hier verschillende Leute spelen. En dan hier nu eens nog eenmaal op middag met nieuws van verschillende steden. En dan met nächste Mal.

0: via de Jeroen programma met Helen en de Tjech. Ik zie fru Helen Funk. Onze adres is met Helen en de Tjech 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, Canada. R2L 01. En nu gaat met junt bij die ons vader hier.
1: Dit is Hendrik Bruun. Je hoort nu Sci-Hop High Day, Radio De Brig in Elmer, Ontario.
2: So.